0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
3: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja. Dat is vooral teleurstellend.
2: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Jan Njep Njemek, 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

0: is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
3: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
2: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
4: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
2: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø/Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
5: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekund. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
2: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Seger zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
6: Zeg, Josfien, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
6: Ik denk dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
10: Allee, maar dat past toch nog?
9: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
11: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thaise. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, Minerva.

Kom je 's morgens niet graag uit je warme bed? Schijnt de dag je kommervol en zonder pret? Zie je heel het leven als een donderwolk en wens je heel

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
10: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
9: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
11: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
9: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
12: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
9: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
0: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
0: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
18: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen Antwerpen. Ik heb heel goed nieuws voor u, beste mensen. U heeft namelijk geen eclipsebrilletje nodig om naar dit programma te luisteren. Gewoon een oor of twee. We beginnen met Clyde McFatter, A Lover's Question.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. U hoorde Clark McFetter, het was zijn grootste hit uit 1958 en die bom, bom, bom, die kwam van Noah Hopkins. Dat nummer werd geschreven door Brooke Benton en hier is Brooke Benton zelf met een liedje over overspel en moord. Een geweldig iets om de dag mee te beginnen. Uit 1961, Frankie en Johnny.
1: Little Frankie went down to the barroom. She asked for a glass of beer. She said, hey,

Benton uit 1961. Weet u wat de dag is? The Day the Music Died, waarover Don McLean zingt. Wel, dat is de dag dat Buddy Holly gestorven is. Uit 1958, Listen to Me.

Ik zou het bijna vergeten, beste mensen. Deze ochtend zijn er weer heel wat jarigen te feliciteren. De François uit Antwerpen, de Freddy uit Bornem, de Gino uit Houtzulst, René uit Borgerhout, de Raymond uit Stabroek, de Wim uit Merksem, Christel uit Ekeren en Elise uit Kontich. En voor Christel en Elise kun je niet de zeggen. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo. De Platters nu. To each his own.

plaat is uit 1960. De Inkspots, die hebben daar een nog rustiger versie van, maar deze van de plaat, die vind ik wel, vind die wel mooi. Ray Charles nu, die brengt een nummertje van Don Gibson, dat Don Gibson schreef. Maar Ray Charles zelf, die stond er 5 weken mee in de Billboard Hot 100. En die bestond al in 1962. Ja, ja, I Can't Stop Loving You.

Beste luisteraar, volgende week, dan ben ik er op dit moment ook. Maar dan ziet het programma er iets anders uit, want dan doen we een hele week van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds de top 1000 met de finale op zondag 23. Wordt heel speciaal, wordt leuk, fantastisch. Voor mij de eerste keer, maar ik kijk er wel naar uit. Naar wie ik ook uitkijk zijn de Chiffons uit 1963 met He's So Fine.

0: Chiffons met He's So Fine, 1963, al reeds, lang geleden, ik was nog niet geboren. U weet dat ik graag nummertjes draai waar je iets op kunt doen, een eitje op bakken of zo. Het volgende nummer is niet alleen goed om op te swifferen of om mee naar de bakker te fietsen. Volgens mij kun je er ook goed bij douchen. Dus al wie nu in de douche zit, rep u, zet de radio iets harder, want Jack Jones komt u zingen over This Could Be the Start of Something New.
1: You're walking along the street, you're at

0: this must be the start of something. This could be the heart of something. This could be the start of something grand.
1: Jack Jones, nooit vervelend. Ik wou je langs deze weg trouwens de groeten doen. De groeten aan alle mensen van goede wil. Voilà. Uit 1963 nu Johnny Crawford met het nummertje Proud. En ja, let eens op de tekst. Hij zingt dus de hele tijd, hij is too proud to say I was wrong. En op het einde, ja, hij is proud and alone. Triestig, Johnny Crawford.

0: ziet het zelf ook, Proud and Lonely Guy. Ja, mispak u niet, hè. Die heeft een zeer vrouwelijk stemmetje, die Johnny Crawford. Maar het is wel degelijk een jongen. Ik ben zo dadelijk bij u terug, maar eerst een paar van deze leuke boodschappen.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plaag van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
6: Vrongs is dat, manneke.
7: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen beste luisteraars. Moest u zelf zowat in uw hoofd niet echt weten welke dag het vandaag is? Het is woensdag 12 augustus. Het is ongeveer goed 8:30. En u luistert naar effectief Radio Minerva. Ik heb voor u iets klaarstaan wat ik zelf heel plezant vind. Nu u nog. In 1983 was ik een jaar of 18 en heb ik enorm genoten van David Lee Roth van de Amerikaanse, half-Nederlandse groep Van Halen. Die hadden toen een nummer Jump en die kon springen hoor, die David Lee Roth, fantastische kerel, toen toch. En Paul Anka die heeft daar een big band versie van gemaakt, fantastische plaat waar die Paul Anka al die dit soort nummers opzet. Uit 2005, hè? Niet oud, 2005, Paul Anka, Jump.

0: hebt u gesprongen, Paul Anka, Jump. Iets totaal anders nu. Dr. Sir Alan Patrick, die naam zegt u misschien niks. Dr. Sir Alan Patrick Herbert, excuseer. Die was in 1937 een parlementslid voor een jaar of 15 in Engeland. Maar die schreef ook liedjes. En een van zijn liedjes hoort u nu. Het heeft iets met thee te maken. En Binnie Hill, die zingt het. Hierbij ook groeten aan alle mensen die luisteren vanuit Assenede. Jawel, Assenede.
1: Some folks put much reliance on politics and science. There's only one hero for me. It's praise we should be ruled.

nice cup of tea in the morning. Binnie Heel. En dat is al van lang geleden, 1937. We zijn bijna 15 augustus, beste luisteraars. En dan is het in Antwerpen alleszins Moedertjesdag. En ja, voor mij ook een speciale dag, want mijn moeder die is nu 6 jaar geleden op Moedertjesdag eigenlijk overleden. Fantastische madame, mijn moeder. En die kon ook goed zingen. Mijn moeder kon echt goed zingen. En die zong af en toe het liedje wat ik nu ga spelen voor u. Dus ik draag het hierbij op aan mijn moeder, maar ook alle mama's en alvast voor alle moeders uit het Antwerpse en verder daarbuiten een fijne Moedertjesdag binnenkort. U hoort nu Edith Piaf, La Vie en

Piaf, La Vie en Rose. Nu terug een man achter de micro, Niels Sedaka, die zingt iets uit 1962. Het is ontzettend veel gecoverd en in die covers heet het dan Abschied nemen is zo schwer of Moi pense encore à toi. Maar in het Engels is het gewoon Breaking up is hard to do. Niels Sedaka.

Doobie Doo Down Down, Niels Sedaka. U weet uiteraard, luisteraar, dat u mij altijd kunt mailen. U vindt die info terug op de website van Radio Minerva. Dat is radiominerva.be. Dan moet u eens surfen naar bovenaan staat zo'n balkje, het team. En daar vindt u al mijn collega's en mezelf. En daar staan ook de mailadressen bij. Mijn mailadres is een hele mond vol. Dat is jan.depalmenere@radiominerva.be. En die Palmenaire, dat is met EI. Swat, u vindt het daar. U mag mij altijd mailen. Verzoekjes, iets dat in het programma past. En misschien een van de volgende keren dat ik er dan het erin flans. Zoals dit van Frank Sinatra uit 1956. Het kwam in de film Dark Passage met Humphrey Bogart en Lauren Bacall. Frank Sinatra met Too Marvelous for Words.

Frank Sinatra. En dan nu Rudely Toot, Jump in Your Suit, Make a Salute uit 1944. Iets militair. Ik ben zelf niet zo'n militaire, eerlijk gezegd. Maar wel als het leuke liedjes zijn. Louis Jordan en his Timpani Five zingen voor u G.I. Jive.

G.I. Jive uit 1944, volle oorlogstijd. Maar men moest ook af en toe kunnen dansen, uiteraard. Jane Morgan nu, die probeert een vallende ster te grijpen en die in haar zak te steken. Mooi liedje van Perry Como, die het in 1957 uitbracht. Maar een jaartje later mocht Jane Morgan het al de hitlijsten insturen. Take it away, Jane.

Goedemorgen, met een stem zo mooi als Tante Terry. Tante Terry, ik moest daar gisteren nog aan denken. Ja, dat is uit mijn jeugd, Tante Terry. Ik was daar wel fan van, moet ik zeggen. Even van mijn melk door, Tante Terry. Maar nu iets totaal anders. Pat Boone, wel uit hetzelfde jaar. Die verblijdt ons met A Wonderful Time Up There. Het is een nummer van Leroy Abernathy. Moeilijke naam, Leroy Abernathy. Uit 1947. Pat Boone, A Wonderful Time Up There.

Wonderful Time Up There. Waar je ook een Wonderful Time kunt beleven, denk ik, is volgende week 18 augustus. Dan treedt namelijk in de Zoo Bar. Dat is al vanaf een uur of half zes, denk ik. Dan treedt daar op de Cream Colored Ponies. En daar kun je zo op Lindy hoppen, zoals je op het vorige nummer ook wel kunt, denk ik. Plezier en amusement verzekerd. Ga zeker eens kijken. Ik heb daar geen aandelen bij, maar het is gewoon echt plezante muziek. U hoort nog. Eventjes Glenn Miller met Hello Dolly. Dan is er wat nieuws en daarna ben ik er gewoon terug. Tot ziens.

0: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de muggen en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorig jaar. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. In Westende aan de kust beginnen de kandidaatredders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. Pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Opleidingsdirecteur Nick Goedhals.
3: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij 2 maal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
2: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. Bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan krijgen meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. Daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan in kunnen gaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is daar voorlopig geen sprake van. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie Ilse Robijn.
4: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
2: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren. Dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd.
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
9: Robert... De expert 03 226 93 93.
10: Welk bedrag had je nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Welle lusten regeren naar Jan de Palmanere.
16: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Beste luisteraars, het tweede uur van dit programma. Nog steeds op Radio Minerva. Het is woensdag 12 augustus. Had ik dat al gezegd? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Marty Wild, die komt ons verblijden met een nummertje dat Bobby Darin ook ooit op plaats zette. Maar dit is Marty Wild. Het is de papa van Kim, maar dat wist u al uit een vorige uitzending. Dream Lover.

zingt please don't make me dream alone. Nu, ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen. Volgens mij droom je altijd alleen, nooit met twee. Maar bon, wie ben ik? In 2006 kwam er een tof plaatje uit. Ik heb het zelf op cd. Het heet Rhythms del Mundo. En er staan allemaal wat Cubaanse versies op. Zo wat bossa nova sfeertjes. Meestal versies van bekende nummers. En dit is er zo eentje. U herkent er Killing Me Softly in. Dat oorspronkelijk door Charlie Fox werd gebracht. En later nog door vele andere mensen. Maar dit wordt gezongen in het... Spaans, denk ik dan, door Omara Portuondo. Killing Me Softly. Mooi liedje.

Ja, dat was Omar Portuondo, Killing Me Softly. Schoon, hè? Zo'n liedje vind ik voor het raam open te zetten, de gordijnen wat in de wind te laten waaien en te zeggen, laat die dag maar komen. Jack Jones uit 1959, die heeft het over iets heel anders. Die heeft het over Angel Eyes. En dit nummer heeft een hoog James Bond gehalte. Vind ik zelf, uiteraard. Nu u nog.

Bond was niet ver weg in dit nummer. Jack Jones, Angel Eyes. Ik wil het nog even herhalen dat volgende week is het dus de Minerva Top 1000. Dat zal nog wel door mijn collega's ook wel herhaald worden. Wat is er dan speciaal? Bijvoorbeeld dat dit programma, maar ook alle andere programma's tussen 8 uur 's morgens en 6 uur 's avonds, die worden vervangen door het uitzenden van de Top 1000. Ik ben zelf benieuwd wat er, waar we ergens gaan zitten als het aan mij is. Ik ben er niet alleen die woensdag van 8 tot 10. Ik ben er ook op vrijdag namiddag van 4 tot 6. En de grote finale die is uiteraard zondag 23 augustus in de namiddag. En daar bent u meer dan welkom hier in onze fantastische feesttent. Madonna nu. Madonna ga ik eigenlijk niet draaien in dit programma en u zal dat niet dikwijls horen. Maar wel als Scott Bradley's Postmodern Jukebox, een hele mond vol is dat, als die een versie brengen van Like a Prayer. Scott Bradley's Most... Godverdorie, sorry, excuseer, ik ga dat opnieuw zeggen. Scott Bradley's Postmodern Jukebox.

is nooit ver weg in dit programma. Bing Crosby in 1944 zat hij in een film, Going My Way. Kreeg daarvoor ook een Academy Award voor de best song, Swinging on a Star.

Crosby. Je hebt een beetje naar de tekst geluisterd. Het is gewoon de hele zo die gepasseerd is. In 1983 deed Shaking Stevens van alles in de hitparade. Weet u nog wel? Shaking Stevens. Ze werd een Elvis revival, maar geen echte Elvis natuurlijk. En coverde toen... het nummer is Late, maar ik draai uiteraard het origineel. Of, ik denk dat het origineel is. Van Ricky Nelson uit 1958. It's Late.

Ricky Nelson, It's Late. Maar het is nog niet zo laat. Het is nog... het is bijna 9:30. Weet u wat geheim is van goede liedjes en dingen die lekker zijn om naar te luisteren? Dat is rijmen. En in het volgende liedje hoort u zo dadelijk... Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, not as sweet as you. Heerlijk. Bobby Vinton uit 1962, Roses are red.

0: dadelijk bij je terug, beste luisteraar. Maar eerst even dit.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet, zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Welle lust regeren naar Jan de Palmenere.
9: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen Antwerpen. Ik heb nog een half uurtje fantastische liedjes voor u. En daarna neemt mijn collega Patrick het van mij over. We gaan verder met Frankie Lane. Met een nummer wat je niet mag verwarren met het nummer waar Barbara Streisand in 1980 weken lang mee in de top pop 40 stond. A Woman in Love, maar hier door Frankie Lane.

Frankie Lane. Ik draai niet zoveel of niet zo vaak instrumentale liedjes of nummertjes. Maar het volgende is er wel eentje. Woody Herman is een orchestra. Die brachten in 1939 een liedje uit waar je volgens mij heel goed op kunt Lindy Hoppen. En het heet At the Woodchopper's Ball. Woody Herman en zijn orchestra.

Heerlijk. Woody Herman. At the Woodchopper's Ball. Anne Shelton, die eigenlijk Patricia Jacqueline Sibley heet, die zong in 1940 I'm Stepping Out With A Memory Tonight. Ik weet niet waar ze, wat er in haar geheugen is blijven zitten, maar het is wel een schoon liedje. Anne Shelton, dames en heren, speciaal voor u.

Ja, het was een zeer oud plaatje. En hebt u ook al eens gemerkt, beste luisteraar, dat die veel van die echt heel oude liedjes, die zitten de eerste 60 seconden, is dat instrumentaal in die zangers of zangeres, die valt pas in na een minuutje zo. Dat is heel merkwaardig. Zou men vandaag niet meer doen, denk ik. Uit diezelfde periode, een liedje dat gebannen werd op de BBC. En waarom? Omdat het gaat over een ruitenwasser die eigenlijk door zijn ruit zo een beetje naar binnen kijkt in de slaapkamers van de mensen. En men vond dat eigenlijk niet kunnen, die tekst. Het werd gebannen op de BBC, maar later werd het toch goed bevonden, want de Royal Family, die waren fan. Die waren dus fan. George Formby zingt When I'm Cleaning Windows uit 1936.

0: I'm cleaning windows.
1: George Formby, 1936. Iets later dan, Nancy Sinatra, dochter van, inderdaad, die heeft een zeer, zeer, zeer mooi nummertje opgenomen, vind ik zelf. Bang Bang. Het werd ook nog door Cher gecoverd, later, die van Sonny en Cher, uiteraard. En het kwam ook in de film Kill Bill van Quentin Tarantino voor. Maar hier is zelf origineel Nancy Sinatra, Bang Bang.

even heel rustig. Nancy Sinatra met een gitaar vol tremolo. Johnny Tillotson, die gaat ons nog wat rijmpjes en zoetigheden bezorgen uit 1960. Poetry in Motion.

0: Plezante liedjes van Johnny Tillotson. En nu Bill Haley uit 1955. Dat is zo van dat naoorlogsoptimisme waar mensen heel goed gezind van worden. En hij zingt het ook. Now here's a dance everyone can do. The Razzle Dazzle.
1: On your mark.
2: On your mark.
1: Get set.
2: Get set.
1: Now ready.
2: Ready.

Dat was Bill Haley. Ik heb voor u nog één gezongen liedje. Dat is van Shirley and Lee. Als u dan toch aan het dansen was in uw peignoir, daar zo in de living of in de keuken. Uit 1956 ga ik nog Let the Good Times Roll laten horen. Daarna gaan we bijna op de, bij de reclame en zo zijn. En daarna komt mijn goede collega Patrick u verblijden met heel wat fijne muziek. Volgende week is het dus de top 1000. Dan ben ik hier ook, maar dan hoort u wat er op dat moment in de top 1000 staat. En de week daarna is het terug een gewoon programma. Ik vond het heel fijn dat ik u weer mocht verblijden met veel muziekjes. En dit is Shirley and Lee, Let the Good Times Roll.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
4: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. En op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite. Professor sportmanager Bram Constant.
5: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
4: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. 5 minuutjes na de klok van 10 op woensdag 12 augustus. Als je deze tune hoort, dan is het weer tijd voor Timeless Music. En dat met ondergetekende presentator Patrick. Ik heb al hele fijne muziekjes bij. Een gevarieerd programma tot de klok van 12 uur. Ik wil ook nog eens collega Jan, de palmenair, bedanken voor zijn vorige 2 uurtjes fijne muziek.

Dat waren de Classic Illustration, een begrip in Vlaanderen en Nederland, de formatie die tal van binnenlandse en buitenlandse artiesten ook begeleiden hier in België met hun enigste hitje uit het jaar 1977. En we begonnen met Mel Carter, het programma, en Wanted.

Het gaat over een man die denkt dat hij een filmster is. Alhoewel hij maar ene keer in een reclamespot heeft meegespeeld. Misschien wel een pittig detail in dit lied is dat Anne-Frid Lyngstedt van ABBA een van de achtergrondzangeressen was in dit nummer. We gaan het een beetje terug rustiger aandoen en dat met Dame Shirley Bassey. Don't

25 minuutjes na de klok van 10 en dat was Sam Cooke. Everybody likes to cha-cha-cha. Je kent de man wel van die andere grote hits Cupid en de andere nog groter hit Wonderful World. De man werd neergeschoten in 1964 onder onduidelijke omstandigheden in een hotel in Los Angeles. Tijd voor wat Nederlandstalig werk en daarvoor wil ik wel iets over vertellen. Want vorige week heb ik een paar toffe mensen op een terras ontmoet. Trouwens, meneer van Leden, ja. Mieke die fan was van Gerard Joling. Die andere dames die graag jiven. En dan was er ook nog een heer bij Michel. Die een opkomend DJ-talent die zocht naar een nummer van John Paul Young. Ik heb het allemaal, deze ingrediënten in een blender gestoken thuis. En ik dacht, welk nummertje kan ik ervoor draaien? En dit vloeide eruit voor jou. Voor jullie liever gezegd, Gerard Joling en Liefde in de Nacht.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feesttent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

Dat was een leuk nummertje van Johnny Mathis uit de jaren 70. Gone, gone, gone. Waar is die tijd toch gebleven? En daarvoor kreeg je nog Diana Ross and the Supremes en Someday We'll Be Together. Tijd voor Elvis.

Dat was de Griekse god Demis Roussos, Forever and Ever. Een nummertje uit het jaar 1973. En daarvoor Elvis, Always on My Mind. En je hoorde de gevoeligheid in deze song, want hij was toen net gescheiden van zijn vrouwtje Priscilla Presley. Een nummertje over een woonboot en Pretty Belinda. Hier is Chris Andrews. Goedemorgen, nog steeds in het programma met Patrick.

Een nummertje dat gegarandeerd op de feesten en vijven uit de jaren 60, waar je de dansvloer met vol kreeg, dat was Chris Andrews en Pretty Belinda. Het volgende nummertje is eentje van Bobby Solo, Una Lacrima sul Viso. Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit een traan op je gezicht, zonder reclame te willen maken voor het snijden en bakken van uw ayen. Hier is het solo moment.

woordjes die we heel graag horen. I love you. Dat was het Something Stupid. Een nummertje geschreven door de Amerikaanse muzikant Clarkson Parks. Hij nam het nummertje op in 66 met zijn vrouwtje Gail Foot. Een jaar later bracht vader en dochter Frank en Nancy Sinatra het uit in de versie die wij natuurlijk het meeste kennen. Ik serveerde evenwel een covertje van de Britse popzanger Robbie Williams en de Australische actrice Nicole Kidman, dat in de kerstperiode van 2001 enorm populair was. Ondertussen 10:55. En zo fietsen we naar de klok van 11 voor reclame en nieuws. En dat doen we nog met Anthony White en de Block Party. Een lekker disco-nummertje dat eigenlijk afkomstig is van Otis Redding. Een nummer van Otis Redding. I Can Turn You Loose. Ik zou zeggen, geniet

0: Zeg, schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die ene 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 11 uur.
7: Goedemorgen. Radio Minerva vanuit Antwerpen.
8: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop. Dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor hun goksite. Professor Sportmanagement Bram Constant.
9: Met één tussenstap via dat vermeende nieuwsplatform kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is ook van die industrie die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
8: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende en extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalt het niet. Ze werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen is Noah de Schrijver uitgeschakeld in 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas 8ste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
10: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
16: En ik wens u weer welkom bij Timeless Music, het tweede uurtje. En dat met uw ondergetekende presentator Patrick.

Dat was Engelbert Humperdinck. Volgens hem was België de wieg van zijn succes wegens zijn optredens hier in Knokke. Voor het Songfestival van Knokke, ja. Hij scoorde in Vlaanderen wel veel nummer 1 iets. Waaronder 32 weken in de hoogste, waar hij 32 weken in de hoogste positie stond. Tijd voor wat actie, Boogie Woogie. En dat met champion Jack Dupree. Een voormalig bokser die zelf leerde piano spelen. En dit tot gevolg met dit nummer. Dat u regelmatig al eens hoort hier op Minerva.

En dat was nog eens een leuke boogie woogie. Champion Jack Dupré en Shake Your Mother For You. Tijd voor La Demoiselle d'Avignon, want dat is haar bijnaam. Hier is Mireille Mathieu.

Dat was nog een gevoelige song van Barry Manilow. Hij had spijt dat hij zijn Mandy weggestuurd heeft. Tijd voor terug een beetje actie. En dat doen we met de Four Tops. Reach out, I'll be there. Je luistert nog steeds naar Times Music. En dat op jouw vrije radio. De grootste van Vlaanderen, Radio Minerva.

Dat was een mooi nummertje van Jackie James, Please Stay. En daarvoor kreeg je nog Tom Jones en Still. Ondertussen 11:26, de tijd tikt nadeloos verder. Tijd voor een Nederlandstalig nummertje nog. En dat is van eentje van Willy Sommers. Weet je nog die slow? Luister hoe Mr. Romantica zijn hartje verloor aan dat mooie meisje in 1972.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet, zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: En zo zijn we aanbeland in het laatste half uurtje van Timeless Music. En dat met ondergetekende Patrick. Waar ik hoop van nog een zevental nummertjes te draaien. Waaronder de deze van Millie Small om te beginnen. My Boy Lollipop. De dame die uit Jamaica afkomstig is en daar de blije naam heeft, de Blue Beat Girl. Met een poppy ska-nummer, maar bij ons zit het gewoon gekend als popcorn.

Dat was Danny Williams met het easy listening nummertje Dancing Easy. En dansen, dat kan je op de plaats hier morgenavond tussen 20 en 12 met Danny van Tichelen, jouw hoofd DJ hier op Radio Minerva. Verder met een dame, Nancy Wilson. Here is Time After Time.

0: De man met de diepe stem. Hij had ook wel dat fluittalent, Roger Whittaker. Je kent hem ongetwijfeld wel van zijn andere hits, If I Were a Rich Man and The Last Farewell. Maar dit was I Don't Believe in It Anymore.
1: I love the 70s.
0: Tijd voor een Belgische groep uit het Antwerpse. En dat met Trinity.

Uit de tijd dat de glittering 70s, uit de tijd dat er nog geen gsm's waren. Dit was Trinity en ik ga het proberen. 02345709. Het lukte. Een tongval deze. Nummer. Verder met een nummertje uit de film The Bodyguard. Een wondermooie stem heeft deze dame. Het is Whitney Houston. And this run to you.

Zoals ik al zei, uit The Bodyguard, de film met de romantische thrillerfilm van met Kevin Costner. Dat was het mooie A Run to You.

0: En zo zijn we aanbeland aan de laatste plaat.
1: Boys and girls, this date is for couples only.
0: En die zal getwijfeld zeker gedraaid worden morgenavond. Hier is Ronnie Dyson. Voor al degenen die een beetje nog eens willen strekken. En couples only.

Laatste vocaal voor deze week. 11:55 ondertussen. Zo dadelijk heb je Karin en Elke aan de telefoon. En dan het programma Muzikale Pauze.

geen reguliere uitzending van dit programma wegens de top 1000 die we van maandag tot zondag gaan uitzenden. Dat wordt weer een hele ervaring, want wie en waar staat op welk nummer? Ik ben paraat dus woensdag tussen 10 en 12 voor die top 1000 te presenteren. Een echte aanrader dus. Hebt u vragen of iets te vertellen over dit programma? Dat kan je steeds bereiken via het e-mailadres patrick@radiominerva.be. Ik hoop dat jullie een beetje van genoten hebben van mijn muziekkeuze. En ik nodig jullie uit volgende week terug te luisteren. Zoals ik al zei, een iets gewijzigde programmakeuze dan. Graag tot volgende week en geniet nog van de DJ's hier op jouw station Radio Minerva 98 FM. Tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
5: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten, ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen onze kinderen.
6: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
4: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril. Anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist en vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
7: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
4: De Europese Unie wil met die regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven. Er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
8: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
4: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze en dit op woensdag 12 augustus. Alvorens we van start gaan, bedanken we Patrick voor de voorbije 2 uurtjes fantastische muziek. We gaan geen tijd verliezen en starten onmiddellijk met een kraker uit 74. Elvin Stardust met My Cuckoo.

We zijn verder gegaan met Matt Monroe en zijn ode aan Laura. Ape Lane is een Amerikaanse zangeres en actrice. Lane stond in de jaren 50 en 60 bekend om haar onthullende outfits en zwoele stijl van optreden. In A Little Spanish Town.

Het volgende lied is vooral gekend in de uitvoering van Shirley Bassey. Maar vandaag gaan we voor de versie van onze eigen Dana Winner en Frank Galland. Never, never, never.

niet voor volgende week is, maar de week erop. Elke zit aan de telefoon en zal jullie zeker verder helpen. In 1957 was Bobby Darin echt supergelukkig. Ik hoop dat hij er niet bedrogen is uitgekomen. A $1 million baby.

Des O'Connor was een Engelse komiek, zanger en televisiepresentator. Oh, yeah. O'Connor nam 36 albums op en had 4 top 10 Britse singles. When You're Smiling.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke?
5: Vrongs is dat, manneke.

Shirley Bassey met Yesterday When I Was Young. We gaan even twee heren achter elkaar draaien. Ray Price met For the Good Times, gevolgd door Frank Sinatra met Young at Heart.

Het volgende nummer zullen jullie zeker en vast herkennen van Elvis. De Italiaanse versie van Frank Michael mag er ook wel zijn. Porta Fortuna.

Lieve luisteraars, willen jullie ook graag een verzoekje aanvragen? Geen enkel probleem. Bel naar de studio en Elke helpt jullie met heel veel plezier verder. Lou Rawls was een Amerikaanse zanger met een zeer herkenbare baritonstem. We kennen hem vooral van zijn uptempo songs. Vandaag gaan we voor het rustje If I Were a Magician.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
6: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten, ik word je voorstellen, we zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen onze kinderen.
7: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar? Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
5: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. België kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. België laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
8: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
5: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
9: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
5: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
9: Het was gewoon een goede race. Goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden. Ooit gedaan. Echt goed gezwommen. Een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien. En elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
5: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
10: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons ma nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom drobeerde ik Speer en geen andere?
11: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost die schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, klassiekindgroen.be.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Barbra Streisand en Kris Kristofferson, Lost Inside of You, een nummer uit de film A Star Is Born. Brenda Lee, een kleine dame, maar met een fantastische stem. Too Many Rivers, een nummer uit 65.

We zijn ineens verder gegaan met Turn On Your Love Light van Bobby Blue Bland. De volgende dame heb ik leren kennen via onze favoriete radio Minerva. En ze heeft in haar jonge jaren een relatie gehad met Elvis Presley. Wel iets om een beetje jaloers op te zijn. Wanda Jackson met Love of the Common People.

0: We zijn verder gegaan met Billy Giant, Better Let Her Go, eentje uit 61.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dag

0: Verse haring is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
4: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feesttent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

We zijn even uit de bol gegaan met Van Morrison, Flip, Flop en Fly. Het volgende lied is van de meer dan fantastische soulzanger Teddy Pendergrass. Enige tijd geleden was er een documentaire over en met hem op tv. Hij vertelde dat zijn droomauto een witte Rolls Royce was met een open dak. Met het grote succes van Harold Melvin in de Blue Notes, waar hij trouwens zanger was, kocht hij zijn droomauto. Teddy is door de Amerikaanse politie verschillende keren aangehouden en opgepakt met de melding dat een Afro-Amerikaan zo geen auto kon kopen. Hij vertelde dat het na een tijdje zelfs lachwekkend was en hij er iedere keer plezier in had. Close the door.

Dit was Chicago met If You Leave Me Now. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Eddie is al enige tijd geleden aangekomen en staat klaar om alles van me over te nemen. De volgende keer dat jullie me horen is om de kick-off van de Top 1000 te geven. Met andere woorden, volgende week maandag om 8 uur. We gaan eruit met een nummer van Adrian Gurvich, Classic.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva.
7: Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde de hulpdiensten, maar de man overleed ter plaatse. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
8: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was hem in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
7: De halve finale is voor morgen. Op de 200 meter is Delphine Kansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maximaal tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, klassiekindgroen.be.
13: Aha, Minerva.

Woensdagmiddag 12 augustus, het is weer zover. Een paar minuten over tweeën. Tijd voor twee uurtjes muziek, mozaïek. U weet, dat is meestal van die hele rustige muziek. En daar gaan we ook ons vandaag weer aanhouden. En we hopen dat u zich daar toch een klein beetje gaat in terugvinden. En we gaan ook meteen weer van start.

Helemaal u daar bijzonder welkom hier ook weer vandaag met ons programma. Waar u ook bent, misschien in de tuin, op uw terras of op een andere plaats. Misschien wel een beetje een lekker drankje aan het drinken met. Het is ook weer inderdaad een beetje schitterend weer. We zijn gestart met een zomerplaats en dat is het op vele plaatsen momenteel. Dat was het orkest van Percy Faith uit het thema Team from a Summer Place.

En ook vandaag weer komen al die liedjes uit die gouden 60er jaren, van 60 tot 69. Dat was toch een schitterende tijd. Onder andere met deze, de Blue Diamonds en Ramona. En dat was eentje ook uit het jaar 60. En dit is een belofte van Paul Anka. Houdt u klaar voor deze nacht. Tonight, my love, tonight.

Anyone Who Had a Heart. En dat werd gebracht, weet je nog, origineel in de tijd door Dionne Warwick. Ja, ze was ooit een tante, meerdere jaren geleden, weet nog, van Whitney Houston. Die plots, ja, een beetje aardig overleden is. Maar zij blijft nog regelmatig, althans regelmatig, in de mate van het mogelijke wel te verstaan, een optreden doen. En onze volgende, dat is iemand die ik zelf bijzonder goed ken, Rocco. En ik weet dat Rocco Granada regelmatig naar onze radio komt te luisteren. Wel, Rocco, hier is Eddie met een plaatje dat over jou gaat, weet je wel.

Buona, buona notte bambino. En inderdaad, ja, Rocco Granada. En vanaf volgende week, iedereen weet het intussen tijd al wel, is het die top 1000 die we alle jaren maken. En daar is onze collega Wilfried enorm, enorm altijd mee bezig. En vanaf 8 uur maandag tot eind van de week, dat wil zeggen tot zondag, hier in onze feesttent, krijgt u de mogelijkheid om inderdaad dat te komen volgen. En in de week gaat u meerdere collega's te horen krijgen die dat zo een hele dag komen te doen. Dus ik zou zeggen, veel werk voor ons, maar dat doen wij met alle plezier. En ik zou zeggen, luisteren zeker en vast vanaf nu aanstaande maandag. Wow.

En dat zijn ze van die platen waar we zelf schitterende herinneringen aan hebben. En waarom deze plaat wel? Ik ken mijn echtgenoot in tussentijd ook al zo ongeveer een 62-tal jaartjes. En op deze plaat heb ik aan de tijd leren kennen. En dat geeft nog altijd van die hele goede, aangename gevoelens. Een Unchained Melody uit 1965 met The Righteous Brothers. Waar is de tijd?

Mr. Springfield met You Don't Have To Say You Love Me. Dat zijn toch ook van die hele mooie platen. Dat waren toch schitterende jaren. Als u mij dat toestaat om dat nog eens een keertje te zeggen. En dit hoef ik dat nog te vertellen. Adamo, die eigenlijk ook al zoveel jaren in België woont. En u weet, mensen die gisteren hebben geluisterd naar het programma Tussen 4 en 6 naar Muziekmozik, hebben kunnen vaststellen dat ik toen een programma gemaakt heb met allemaal Belgische zangers, zangeressen en instrumentaal in verschillende talen. Wel, ik ga binnen enkel weken ga ik ook weer zoiets in elkaar steken met allemaal mannen zoals Adamo, Rocco Granade en zoveel anderen die zich min of meer toch wel een beetje Belg mogen noemen. En dat zijn er ook, geloof me gerust, heel veel. Maar dat is voor binnen enkele weken.

0: En haal ze maar eens een klein beetje meer tijd dat deze John Rawls, If I Only Had Time.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet, zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

Van bij onze Noorderburen Pastorale met Lisbeth List en Ramtje Shafi. Ja, het is ook al een hele tijd geleden. Het was geen stel, maar het was ook geen liefde. Maar toch, ik weet niet hoe ik eigenlijk moet overdenken. Maar ze functioneerden bijzonder goed. Ook een bijzonder aangenaam paar om naar te luisteren.

0: In der tijd, ja, afkomstig van een bijzonder grote formatie, als we het zo mogen uitdrukken. Weet je nog, dat waren toen de Bee Gees en dit was een van die heren. En dat was Robin Gibb met Saved by the Bell. Ja, en als we inderdaad daar aan mogen denken, dat gaat hopelijk nog wel eventjes duren. Misschien ietsje warmer, maar het mag toch altijd nog wel, ja, mooi blijven, zeg maar.
1: Als de zomer weer voorbij.

0: ik hoop dat voor jou hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: En voorlopig is hij zeker nog niet voorbij, Wil, als de zomer weer voorbij zal zijn.

En er zijn zo bijzonder veel zangers en zangeressen waar eigenlijk niet zo bijzonder veel meer over te vertellen valt, omdat er in het verleden ook al zoveel over gezegd is en dat die ook bijzonder goed gekend zijn, zoals daarnet Freddie Quinn, jonge combatweeder, en zeker een hele grote zal het altijd blijven, en we gaan die nog heel vaak te horen krijgen hier bij onze Radio Minerva. Elvis Presley met In the Ghetto. We hebben nog maar zo'n goede 6 minuten, beste mensen, maar u weet, na de tijd zijn van 3 uur zijn we er nog terug voor een uurtje, en dan hoop ik u terug dadelijk te mogen begroeten. Tot zo!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okuyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
6: Kind betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
5: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. De beslissing verwachten we straks. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De kreek sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde. Hij overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als 5e in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. Maar dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Ze was 200ste te traag om door te stoten. En in de tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines, de 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon en tot 35 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zies, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
15: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Mobiep.
18: Aha. Minerva.

En hier zijn we dan met deel 2 op deze woensdag van 12 augustus met onze muziekmozaïek. En u bent opnieuw welkom, of als u nu pas afstemt zou ik zeggen, van harte welkom. Want u kent dat programma wel in zekere zin, denk ik. We gaan nog een uurtje u presenteren met die liedjes, meestal wel wat oudere, van de jaren 60. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Dit was toch een formidabele plaats zo'n 66-tal jaartjes geleden, 1960. En dat werd toegebracht door niemand minder dan Johnny Ray. I'll never fall in love again.

En vorige week waren er een paar luisteraars die mij vroegen om vandaag eens een plaat van Gene Pitney te willen doen. En dan hebben we dat ook gedaan met alle plezier. Every Breath I Take. En dat was inderdaad niemand meer dan Gene Pitney. Volgende week kunnen we dat inderdaad niet doen, beste mensen. Want iedereen, denk ik wel dat het ver zal weten, dat we volgende week vanaf 8 uur 's morgens maandag gaan we de top 1000 uitzenden. En er doen bijzonder veel collega's tijdens hun normaal programma uren aan mee. En dan gaan we dit aan telkens malen de plaats spelen van het ogenblik. En daar is onze Wilfried zich volop aan het voorbereiden. Dus volgende week vanaf maandag vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds is het niets anders dan onze top 1000. Ik zou zeggen, blijf afgestemd en blijf luisteren naar die radio.

Dit was ook weer zo'n eentje van heel ver uit de tijd, 1961 bedoel ik, met Romeo en Petula Clark. En daarvoor I Can't Stop Loving You. En wie anders dan Ray Charles, die dat op een schitterende manier ook weer kwam te brengen. En onze Bobby Vinton, die u nu gaat horen, die is wel heel, heel zeker dat rozen inderdaad rood zijn.

En dat zingen vaak zo makkelijk lijkt te zijn, maar dat is het helemaal niet. Ik heb het ooit een paar keer gedaan. Het viel nogal mee, maar oké, als je dit dan hoort, dan zijn we toch inderdaad heel wat anders gewend, zeg maar. Almardino met zijn Spanish Eyes. En dit is Udo Jurgens met een dankwoord.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

En ik geloof, ja, dat ik mag zeggen dat er geen enkele plaat bij was in deze uitzending die u niet zou gekend hebben, de een na de andere. Allemaal van dat topwerk uit die gouden 60s.

En dit was Ned Miller met From a Jack to a King. En de volgende plaat, beste mensen, ik denk dat iedereen die van moet kennen. Dat was echt zo'n plaat waar men in de tijd op de dansvloer ja, maar een paar tegeltjes nodig had. En het was een succes, onvoorstelbaar. Luister u maar.

Ja, dat was zo'n plaat waar men eigenlijk niet zo bijzonder veel tijd voor had om van te genieten. Amper 2 minuten. En dan gingen de meesten terug naar de jukebox om die plaat nog eens een keertje opnieuw te spelen, zeg maar. Marc Arian met zijn Cathy. Yo.

Ja, dit was ook wel zo'n bijzonder korte, maar dat was in de tijd het geval. En dat was ook min of meer een beetje verplicht. Toen mochten de platen niet langer duren dan 3 minuten. En nu is dat heel vaak het dubbele of zelfs nog veel meer. Onafscheidelijk in die tijd, Cliff Richard met zijn Shadows, I Love You.

Ik zal het zelf nooit weten, maar ik heb zo het gevoel dat links of rechts misschien wel een paar mensen een walsje gedaan hebben. En waarom zou dat niet? De tijd is mooi, het jaar. Ja, althans, het weer is schitterend, zeg maar. En dan zou het zeker toch ook wel een beetje mogelijk geweest zijn. Where do you go to my lovely? En dat werd gebracht door Peter Sarstedt. En als ik er op de klok kijk, beste mensen, heb ik nog maar zo'n 5 minuutjes. Dus dat wil zeggen dat deze muziekmuziek op deze 12 augustus, ja, er ik ben helemaal op zit, zeg maar. Niet vergeten, want van de week zijn we niet meer van dienst. Maar volgende week gaat u ons allemaal komen te horen tussen 8 en ja, 18 uur voor de top 1000. Ja, gemaakt door onze collega Wilfried. Dus iedereen zou ik zeggen, blijf toch luisteren. En zeker in die week gaat u normaal gesproken de meeste van ons wel gaan erkennen. Groetjes en tot volgende week. Dag!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
7: Kind betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
6: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubeke in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

De broertjes Tavares uit 1976, een absoluut topjaar van de disco met Heaven Must Be Missing an Angel, met een baslijn om u tegen te zeggen. De koffie is klaar, het vier uurtje staat op tafel en ik ben klaar voor twee uur vergeten, iets en meer. Hier

0: Een heerlijk stukje Britse commerciële pulp die in 1978 niet weg te denken was op de radio's, maar anno 2026 toch in de vergetelheid geraakt is. En dat laat ik niet gebeuren. Het nummer werd geschreven door de songwriters Nicky Chinn en Mike Chapman, die blijkbaar wisten hoe ze een refrein in je hoofd moesten hameren dat er de eerste 3 weken niet meer uit te krijgen was. Wacy was dat bij Radio Minerva en Come On Baby, Lay Your Love On Me. Ik nam je ook nog mee naar Arnhem en daar wisten de gitaarhelden van Hang the Knife and the Jets in 1975 een eerste hit te scoren met Guitar King. We gaan even verder terug in de tijd nu naar 1960.
1: Laura and Tommy were lovers.

Ik zei het daar straks, de koffie staat op tafel en als ik daaraan begin ben ik niet meer te houden. Bij koffie hoort een grote wolk melk en twee klontjes suiker van de Archies en sugar sugar. Ik had ook een echte klassieker bij uit 1960, dat is mijn geboortejaar, dus ik ben ook een klassieker ondertussen. Ray Peterson met Tell Laura I Love Her. Dit is ook een hele mooie, hij komt uit de film Mahogany.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

In de boeken van Asterix hangen ze op het einde altijd de bard als een opgebonden worst in een boom, zodat hij niet zou kunnen zingen. Maar de bard die we net draaiden mocht wel zingen, want hij maakte een plaatje over mij. Dimitri van Toren uit 1977. Oh, je bent de mooiste. Kijk eens, mijn neus krult ervan. Net ervoor, zonder weergade.

0: Mijn moeder heeft er mij altijd voor gewaarschuwd voor de stoute madame en ik heb dan ook haar raad opgevolgd en nu ben ik er te oud voor geworden. Net voor ze in de synthesizers dook, maakte Donna Summer deze plaat The Lady of the Night. We draaiden ook Belgische topmuziek van het Dream Express Orchestra met het stomende Villa Rides uit 1976.
1: Minerva, aha, aha. It's a good time. Rock and roll oldies.

Harris ging gisteren naar een feestje dat uitdraaide op een orgie. And she really had a ball last night. Country uptempo uit 1975 en daar hou ik wel van. Sterke platen hebben we vandaag, want we kregen brandende liefde van Elvis. Toch een beetje voorzichtig mee zijn, want met al die bosbranden, burning love.

0: Een absolute hoeksteen van de Northern Soul muziek van Tella Bass met Rescue Me. En zeg maar eerlijk, op dit ritme wil iedereen toch gered worden. Ik had ook een superhit mee van Fleetwood Mac, geschreven door Lindsey Buckingham, midden in de relationele chaos en de echtscheidingsperikelen van de band. Je moet het maar kunnen, samen in één studio zitten, elkaar gronden gaten en tegelijk zo'n epische wereldhit in elkaar boksen. You Can Go Your Own Way uit 1977.
1: Viva Brasilia, carnaval!
2: Yes, you're playing.

twee vakantiebestemmingen na elkaar en dat op het moment dat het schoolgrief al in de winkelrekken ligt. En je kan het geloven of niet, maar ik heb vorige week zelfs al Halloween spullen in de winkel zien liggen. De zangeres zonder naam, die wel een naam had en Mary Servaas heette, met Mexico, maar ik had het meer voor Brasilia en de carnaval van de chocolates. Helaas ben ik er zelf nooit geraakt. Verder dan Nederland en Duitsland ben ik nooit geweest en één keer ook in Zwitserland op sneeuwklasse in Melchtal, maar na de derde dag wou ik al meteen terug naar mijn moeken. Right.

Een schitterende plaat van de First Lady van de Rockabilly, Wanda Jackson, met Right or Wrong uit 1961. Ze had een stem alsof ze ontbeten had met een glas kerosine en een bord scheermesjes. Met de scheermesjes gaan we richting nieuws en na 5 uur krijg je deel 2 van de Van Dijk-collectie.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zegt dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
9: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999 dat we nog zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
8: Je gaat best hoog genoeg staan, want de zon is op dat moment al aan het zakken. En kijk niet recht in de zon zonder bescherming, zoals een speciaal brilletje, want dat is gevaarlijk voor je ogen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
10: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
8: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost. Dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
11: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groente of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet?
8: Tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Je mag niet gewoon Cliff zeggen, het is Sir Cliff Richard geworden. Maar in 1964 zong hij nog gewoon I'm the Lonely One. 62 jaar later staat hij nog altijd strak getrokken op het podium, al is hij qua eenzaamheid ondertussen ingehaald door de radio-dj die om 5 uur 's middags tegen een microfoon zit te lullen. Dit is deel 2 van de Van Dijk-collectie.

Soms komen ze aan de deur bellen en dan beginnen ze altijd hun gesprek met wij zijn twee Amerikanen, maar deze waren met vijf, The Five Americans en Sound of Love uit 1967. En net ervoor lagen de dames van Union Express op onze massagetafel met Ringa Ringa Roses en die kwam uit 1971. Het bewijs dat je een stokoud kleuterrijmpje gewoon kunt ombouwen tot een radiohit. I knew him.

allemaal vergeten hits op de radio. Het is zoiets iets anders en je maakt er de mensen blij mee, want de concurrentie doet het niet en ik durf wedden dat ze te jong zijn om de oude hits te kennen. Vlaams hitgeweld met Rita de Neve en Het vuur van de liefde uit 1971. En let maar op met de kaarsen, want voor je het weet sta je wanhopig met een brandblusser de restanten van je eigen relatie te blussen. De plaat ervoor bleven we in 1971 met de legendarische Nina Simone en Mr. Bojangles. Toeval of niet, we blijven in 1971.

Muziek van R.B. Graves met Take a Leather Maria uit 1969. De ultieme plaat over een man die zijn vrouw betrapt met een ander en vervolgens zijn secretaresse dicteert om de scheidingspapieren op te stellen. Efficiëntie op de werkplek noemen ze dat. Ook Clodagh Rodgers kwam uit je radio gekropen met Jack in the Box en ze werd vierde met die plaat op het Eurovisie Songfestival dat jaar. Mijn naam is ook Jan en ik zit in je radio. Ik ben dus ook een soort Jack in the Box.

Deze vond ik een hele plezante. Wil je of wil je niet, tu veux ou tu veux pas? Ooit de mooiste vrouw ter wereld en zij zat niet eerst 3 weken te chatten over je favoriete hondenras, maar het was op de man af. En Tony Joe White schoof ook voorbij met Polk Salad Annie, zompige swamprock over een vrouw die zo arm was dat ze onkruid moest eten, maar wel stoer genoeg om een krokodil bij zijn staart te pakken. Een nummer dat zo vettig klinkt dat je na het luisteren meteen je radio moet afvegen met een servet.

0: mooiste platen zitten in de Van Dijk collectie en dat zal je geweten hebben. Ik had Vivi mee met Que c'est bon uit 1968, de Franse vertaling van It's So Nice van Jackie de Shannon 3 jaar eerder. Je krijgt er spontaan een stokbrood van onder je oksel en een barret op je kop. Net ervoor hadden we de voorlopers van Procol Harum, want een groot deel van de Paramounts kwam na de split daar terecht. In 1967 zaten ze nog in de draaimolen op de kermis, de merry-go-round.
1: Minerva, aha, aha. It's a good time.
2: Rock and roll oldies.

Ik hou van bekende platen die op een reggae-ritme gezet worden. En Somewhere Over the Rainbow was er zo eentje. De Cimarrons namen de oerklassieker uit The Wizard of Oz onder handen en gooiden er een dikke Jamaicaanse bas tegenaan. Weg met de sleur, hallo zon. En zon was er de laatste weken in overvloed, dus we mogen de zomer dit jaar nu al wel een topper noemen. Little Richard, dat was ook een topper en hij knalde voor de regenboog door de speakers met Tutti Frutti uit 1955. Doet altijd plezier. Tijd om een beetje af te koelen, al betwijfel ik of dat met de volgende plaat gaat lukken.

Er kwam stoom uit de radio daarnet met Baba en Rudy en Hakataka Music. I like it, I like it. En ook Leo mocht buiten komen spelen met Amoureux Solitaire. Het is tijd voor mij om de plaat te poetsen en naar huis te rijden. Je hebt de snoepplaat nog te goed, maar eerst ook nog deze.

0: draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva.
1: Een hele dag voor jou. Het is nu 6 uur. Goedenavond. Radio Minerva.
2: In Plopsa, Ardennen, in de buurt van de watervallen van Co, is een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. Drie mensen raakten gewond, twee bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Mark van den Broek van Volksterrenwacht Urania.
3: Het is een eclips van 90%. Het is verder van 1999, als we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende dezelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
2: Veel mensen gaan aan onze kust naar de zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langer drankjes verkopen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
4: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
2: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius, die vanmiddag opdoken door een grote storing, zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar de hinder op de app en bij het online bankieren blijft aanhouden. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. En zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
9: zeg.
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Tot een duistere 20 uur hebben wij voor u muziek. Gekozen en gepresenteerd trouwens. Met heel veel genoegen door Eddy van Balmeren.

kan ons bereiken, telefonisch, via het gekende nummer 03-219-17-27. Echtgenoten Sinne zal u zeer gaarne te woord staan bij u. Ja, zonnige radio Minerva.

Dat was het orkest van Hugo Strasser met Bubbles, Bangles en Beats en nog zo veel meer. Vandaag, 12 augustus, staat in het middelpunt, ja, dat is een open deur intrappen, zeg maar. Hè. In het middelpunt de zon, niet alleen vanwege ja, de Madame Soleil die al wekenlang de zomer heet maakt, maar het is ook een zonne-eclips, een verduistering. Een mysterieus natuurfenomeen. En wij doen er graag aan mee. We gaan de zon niet verduisteren, natuurlijk niet. Maar we gaan wel de zon muzikaal in de bloemetjes zetten.

Ja, zo gaat ze nog wel even door, deze Anneke Soetaert. Elke dag schijnt de zon. En dat, ja, dat, daar kunnen we van getuigen deze zomer. Ja. Zonneschijn, daar is het zomer voor.

Ja, en ook gaat hij zo weer even voort. Deze Amerikaanse country zanger zijnde Jimmy Dean. Met Under the Sun. Om het zonneke bovenop je bolken. Goed nieuws meer natuurlijk. En ondertussen zie ik naar buiten. En er steekt een windje op. Dat geeft toch een klein beetje verkoeling in deze zonneschijn.

Sunshine, Connie Frobus. Ja, en de zonneschijn komt niet alleen van die grote gouden knaap daarboven aan de hemel. Nee, komt ook voor in een glimlach. Zeker weten.

0: Ja, ja. Dat waren de Four Nights. Love the sunshine of your smile. En dat is een deurtje. Als je dat hoort, dat blijft de hele avond hangen. Ja, ja, ja. Tuurlijk dat.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel. Gepresenteerd door Eddy van Balder.

Dat was het orkest van Stefan Pintef en zijn speciale versie van de Liebestraum van Franz Liszt.

Een klassieker van formaat. Fly Me to the Moon. Gebracht door een zangeres. U kent ze allemaal, ja. U hebt ze misschien nu niet meteen herkend, maar ze is wereldberoemd. Het is de blonde zangeres van ABBA. Ja, dat was Agneta Fältskog. Nu we toch in Zweden zijn, dacht ik, ja, poh, laat eens een Zweeds liedje horen, hè. Jo.

Het wondermooie Moon River. Gebracht in een Zweedstalige versie door de Zweedse zanger uiteraard. Een Gunnar Wiklund. En dit is een kusje, kusje, kusje. Bisou, bisou, bisou.

Ja, er was toch een kusje achteraf. Dat was die Avalon Jazz Band met als zangeres Tatjana Eva Marie. Met Zo, Bizou, Bizou. Melodie nummer 10, EAP, Elvis Aaron Presley.

Een liefde die nooit eindigt. Ja, ze zou het kunnen zijn, maar ja, dat is niet altijd, spijtig genoeg, het geval. Maar ja, Elvis Presley, Neverending.

That's Amore. Oh, ik was een beetje te vroeg. That's Amore. Gebracht voor u door Timmy Juro of Timmy Juro. Hoe moet je het juist uitspreken? Ik zou het echt niet weten. Helaas.

die enorm succesvolle film Dr. Zhivago. Het thema van Lara, Somewhere My Love. Vandaag in een instrumentale versie door het orkest van Mr. Percy Faith. Trouwe luisteraars van dit programma weten dat ik eens graag grasduin in het Vlaamse muziekpatrimonium. Liedjes van veel vroeger, die een beetje vergeten wordt. En dat mag niet. Nee, zeker niet. Daarvoor is Radio Minerva toch daar. En ik heb hier zo'n pareltje gevonden.

Ja, waar is de tijd heen? Ray Franky was dat dus samen met Jetty Gitari. Een briefje in plaats van een roos. Als je dat zou doorgeven aan AI of AI, hoe heet die dat allemaal? Ik denk niet dat ze er iets van gaan terechtbrengen. Ach ja, niks aan te doen.

Britse zanger David Hughes, ja. Ja, een beetje ja, popmuziek zal ik het maar noemen, maar een man met een prachtige stem. Ja, en hoe moet ik het zeggen, een opera stem, hè? David Hughes met At Last, At Last. Sevens gaat stilletjes aan de zonne-eclips beginnen zeker, hè? Dus wees er op tijd bij.

Get me to the church on time, Rosemary Clooney, stel je voor. Je kijkt er zo lang naar uit, je gaat huwen en de dag is er dan, je komt te laat. Ik zou het niet willen meemaken. Nee, zeker niet. Ach ja, kan allemaal gebeuren, maar liefst niet. Enfin, Mr. Frank Javelin nu, Secretly.

Zo in het genipt, zeggen ze bij ons. Hè. Ja, een beetje heimelijk. Secretly geheimzinnige Frankie Avalon. En we eindigen dit eerste gedeelte Melodie Carousel met een grote bos rozen. Een zeer grote ruiker. U aangeboden door Jacques Raymond.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
3: In Plopsa, Ardennen en de watervallen van Coos zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven. Met het hoogtepunt rond 7:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
4: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
3: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
5: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
3: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tekenen voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Hij is 33. Fenerbahçe is zijn 5e club in evenveel jaar. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten en een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.

0: I'll see you in my dreams. Instrumentaal voor u gebracht door Justin en Jordan Delisee. Jawel.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balder zeker.
0: Ja, het is weer die van Balder. Trouwens, lieve juffrouw, u maakt altijd van uw oren. Zijt ge klaar voor de zonne-eclipse? Ja, dat dacht ik toch. Hè? Het gaat beginnen, stilletjes aan. Maar wij doen voort hè, met onze muziek. Ah,

My Foolish Heart. Met de stem van Robin Ward. Wie is dat? Die is eigenlijk Jackie Ward. Een zangeres, Amerikaanse zangeres. Die eigenlijk geen hoge toppen heeft gescheerd. Of geschoren, moet ik het zeggen. Maar die wel te horen was in honderden films. In honderden opnamen. Want zij was lid van de zogenaamde backing vocals, het achtergrondkoor bij muzikale films. Trouwens ook bij opname van grote artiesten. Bijvoorbeeld Pat Boone, Speedy Gonzales, daar zingt zij ook in mee. Ook commercieel, in advertenties, heeft zij haar steentje bijgedragen. Zij was ook, onder andere, lid van niet de eerste, de beste zanggroep. Nee, nou.

Een zeer, zeer miskende groep. Anita Kersingers met Near You. Waar deze, ja, Jackie Ward of Robin Ward ook lid van is geweest. Anita Kersingers, wel bekend. Maar deze singers zijn nog veel bekender. En ook daar heeft deze Jackie Ward lid van geweest.

0: Ray Conniff en Singer Smith, The Way You Look Tonight.
1: Och, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevangen op 98.0, die je daar niet trouwt. Radio Minerva. Hoort er nog de Platters, Veralien, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik klik van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Joe Box Lekens luisteren.
2: Am I that easy to forget?
1: Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie.

als je het koud hebt, ik zal je wel verwarmen. Je te réchauffé. Dat was grootmeester Charles Aznavour. Ja, met deze temperatuur is het misschien niet nodig, maar de gedachte alleen al zo romantisch.

een van de droevigste dingen die er zijn. Het einde van een liefdesrelatie. Julie London, The End of a Love Affair. We gaan er een beetje, ja, zeg het eens, een beetje swing in brengen.

0: The Shadows natuurlijk met hun Foot Tapper.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet, breng die justies maar eens loefjes.

Och, kindeke, wat weiden het? Waar zijn twee, ja, mensen? Waar dat allemaal van zij? Die hun taart is verbaar. En hebben we nog laten zingen, dat we het nog voor elkaar nemen, dan staat en dan zit een aanschuur. Of dan spreken ze van het uitzot. Maar lotsen en maar zeggen, schat, ik weet.

Ja, Stranger Alex met Emmenez-moi danser ce soir. En dat werd Twee Oude Mensen. Stranger Alex, ja. Ach ja, we blijven nog even in dat romantische, zal ik maar zeggen, ja.

Nel blu dipinto di blu, oftewel voor Larry. In een uitvoering van de Kirby Stone 4. In de jaren 60, begin jaren 70 was er in Engeland een groep met een toch wel wat speciale muziekstijl. Samen met Hammond-orgel zal ik het maar noemen. Een groep die een klein beetje vergeten is. Maar toch niet slecht, dacht ik. De Peddlers, met andere woorden.

like the tide. Ja, dat waren de Peddlers en hun versie van

Doris Day met Possess Me. Morgenavond, elke donderdagavond in de maand juli en augustus, van 20 tot 24 uur in onze danstent. Dansavond uiteraard, met onze DJ Danny van Tichelen. En we gaan een klein opwarmertje geven voor zover dat nodig is natuurlijk, ja.

Ja, zomerholiday, dat was Paul Severs uiteraard. Is dat een Nederlandse versie van Summer Holiday van Cliff Richard trouwens ook, de gelijknamige film. En daar is sprake van 2 weken vakantie. Ik denk dat je daar nu niet meer moet mee afkomen. Nee, 2 weken. Het zijn ondertussen hoeveel? 4 zeker, hè? Ja. Enfin, goed. En nog even erbij vermelden, lieve mensen. Het is niet alleen zonne-eclips, maar rond deze tijd, 's nachts, kun je veel vallende sterren zien. Wist u dat? De zogenaamde Perseïden. Of zoiets. Dat is nu ook. Dat moment, ja, de natuur, dat is toch iets wonderbaarlijks.

Anna, oftewel El Negro Zumban, door het orkest van Manuel and His Music of the Mountains. Vorige week draaiden wij in onze carousel Heimwee, gebracht toen door Bart Kajel. We hebben daar een reactie op gekregen van een luisteraar die dat zeer mooi vond. En hij refereerde ook natuurlijk aan dat Heimwee van Freddie Quinn, hè? Dat is dit dus.

Ook een van zijn grootste successen, Freddie Quinn en Haimwee. En we eindigen deze melodiecarousel met Guy Neven. En die heeft het over O, Laura.

Zo, dat was het dan weer voor onze melodiecarousel van 12 augustus. Nog even vermelden, lieve luisteraars. Volgende week zijn we 19 augustus. Is er geen melodiecarousel. We knijpen er nog eens even tussenuit. Ja, ja. We danken u voor de lieve telefonische reacties, uw luisterend oor. Geniet nog van de zonne-eclipse en met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar tijd over ons land. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje.
3: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
4: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Is hem nu zo aan het opschuiven tot dat 90% bedekt zou zijn.
2: Hoogtepunt van de zonsverduistering is over een kwartier ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza en Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd tweede in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller dan van Otterdijk en won. En nog goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze won de 5e tijd van alle halve finalisten, ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
5: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
2: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:45, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
3: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
4: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt een bol ervoor komen.
2: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk, ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
5: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
2: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nachten zo. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. En daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
3: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
4: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt de bol ervoor komen.
2: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
5: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
6: Geweldig, hè.
5: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
2: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In de tienkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de 4e van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag zo'n 25 graden.
7: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

nostalgische muziek om te vergeten, romantische muziek om te genieten en af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoter. Ik heb een heel reeks schoonplaten bij. Ja, het zou nogal stom zijn dat ik hier platen ga draaien dat ik zelf lelijk vind. Pas op, er zijn DJ's. Oh nee, DJ's. Die dat doen, hè? Die droegen platen die ze zelf lelijk vinden, maar die werden dan zwaar verbetaald. Dat is bij Radio Minerva niet. Wij draaien completely gratuity.

0: Dolanes, melodie van Paul de Senneville en Olivier Toussaint. Ja, als ik dat leken hoor, begin ik te dromen. En dat is plezant. Maar als ik in mijn vlooie bakje lig en ik begin te dromen, dan is het heel dikwijls plezanter als dat ik neffen mijn vlooie bakje stond in het reële leven. In Dreams, in de versie van René Vroeger.
1: Candy called a clown they call the Sandman tiptoes through my room every night, and just as sprinkles stardust tend to whisper

Love So Beautiful van Roy Orbison. Er zijn toch een aantal mensen die ongelooflijke muziek maken. En dan zeggen ze, dat zijn artiesten. Ik kan nog een stap verder. Dat zijn genieën. En wij koesteren genieën. Dat is waarschijnlijk de reden dat Radio Minerva zoveel succes heeft. En we blijven dat doen.

You are so beautiful van Engelbert Humperdinck. Dat is plezant, hè? Zo'n complimentje. Ja, maar dat doen we bij Radio Minerva. Mensen amuseren en complimenteren. Als je nou wilt gambeteerd worden, joh, dan zet je gewoon een andere post op, hè? Nee, nee, blijf maar bij ons. We horen samen als we gelukkig willen zijn. You belong to me.

Follow You, Follow Me van Genesis met Phil Collins. En ik volg die, want dat is zo'n beetje een van mijn favorieten. En het gaat er echt niet goed mee. En als ik er dan beelden van zie, dan denk ik van, kunnen we de klok niet tegenhouden? Ja, de klok kunnen tegenhouden, maar dan tijd niet. Spijtig genoeg.

Das Wunder aller Wunde ist die Liebe von Mireille Mathieu. Ja, dat klopt. Maar weet je wanneer dat liefde wonderlijk blijft? Als je uitzicht hebt op een gezamenlijke toekomst. Room with a View van Tony Carey.

You're gorgeous van Baby Bird. Je zegt verrukkelijk. Als ik het nou over my mama heb, dan zeg ik niet, je zegt verrukkelijk. Nee, dan zeg ik, mama, je wordt fantastisch. En ik hoopte van haar beter te zingen met dat speciaal brilletje van heel deze konsverdoostering. Maar ja, dan zag ik geen sterke niet meer. Alhoewel, gij blijft mijn favoriet sterke.

Een dom compliment van Jo Valli en Vanessa Schenitor. Ja, dat kan natuurlijk plezant zijn. Hè? Iemand een complimentje geven. Je kunt ook op de radio voor iemand een schoon plotje draaien. Waarom niet? Elle d'ailleurs van Pierre Bachelet.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Sinds ze is begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Na de zonsverduistering passeert vannacht de grootste meteorenregen langs de aarde. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania.
3: De aarde gaat eigenlijk de komende uren door een stofwolk vliegen van stofjes afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Maar de komende nacht ligt dat rond de 60 per uur. En je moet dan kijken na middernacht aan de ochtendhemel. Dus zo'n 3, 4 uur in de ochtend is eigenlijk het hoogtepunt.
2: De meteorenregen is nog zichtbaar tot ongeveer 25 augustus. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde. Kokkuit evenaarde wel haar persoonlijk record. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de teamkamp staat Dai Keita half weg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke nog altijd aan de spreektoter. En we begonnen met het Ave Maria door Amahuta. Ja, 15 augustus, dat is zaterdag, speciale dag. En voor de opperengel heb ik een leken. Nee, 2 lekens van Elvis Presley. Want deze maand herdenken we hem ook. Angel in zijn versie en dan Never Ending. Als je van iemand houdt, dat zou nooit mogen stoppen.

Never Ending van Elvis Presley. Als je naar iemand kwaad speelt, dan begint het te zoeken. En je blijft zoeken. If I Could Find You van Schatteman en Couvreur. En weet je waarom dat je blijft zoeken? Omdat dat eeuwige liefde en onvoorwaardelijke liefde is.

I Miss You van Demis Roussos. En het is misschien eigen on Radio Minerva, maar wij horen dikwijls mensen die zeggen: oh, ik ben hem of haar kwijt. En ik kan niet stoppen met hem of haar heren te zien. Jammer, lieve meisjes, sterke jongens, daar gaat het juist om. Liefde, dat is geen knop die je geop of afzet. Can't Stop Loving You van Phil Collins.

become one van de Spice Girls. Stel de ver. Je loopt met je gloednieuw vriendinneke over de meer. Je komt een oude kameraad tegen. En die vraagt, amai, wie is dat? En ga zegt dan met vuil streken, she's my baby. Die werd zot van jaloezie, geloof me. Zo kerel, she's my baby.

Nie meer verlieren van Roy Black. Na heb ik een Italiaans leken. Ik verstond er geen lap van. Mot klinkt schoon. Dus onder het motto lusteren en genieten. En vooral niet proberen in deze wereld van alles te verstaan. Want dan worden ze zot als een kruk.

Por una mujer van Julio Iglesias. Ja, wat zou dat allemaal doen voor een vrouw, hè? Als jonge man begint het er al met volle moed, hè? Maar hoe ouder dat je werd, want dat is een muilen, hè? Verstand, je wilt altijd maar beter en beter gaan, hè? En dan is het gevoel van, amai, wat gebeurt hier? Ja, pas op, dat is niet omdat een vrouw rapper en meer dingen begint te eisen, hè? Nee, dat is omdat je als man trager werd, verstand? Ja, en minder begrijpend. Ja, en dan zit het precies op de Sphinx voor. Ja, dan werd het wel moeilijk, hè? Life is a roller coaster van Ronan Keating.

Life is a roller coaster van Ronan Keating. Lieve meisjes, sterke jongens. Nu de relativiteitstheorie van Achilleke. Je zaai wie dat je zaai. Niet meer of niet minder. En als iedereen zo moest denken, dan zouden er geen mensen met streken rondlopen en zouden er ook geen mensen in depressies vallen. I've Got to Be Me van Sammy Davis Jr. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren en blijf wie je bent. Tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
3: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
2: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden, zondag zo'n 25 graden.

heard you cried last night.

on the sidewalk. Sunday morning, lies a body oozing life.

sailor did our boy do something rash. Suki Tawdry.